Roman Demiro's Music Lounge NCIFM ga weer bezig te maken. We hebben niet ook iets komen. Kom daar schoon, maar je kijkt dat niet tegen de truck. Yeah, me hebben we daarvan minangé. Je kijkt dat je kijkt Tim McGraw. Onagamon, me hebben onagamon. Na, toch ga bezig te maken. We kijken daar goed je bagisom na een goed ding. Om bij bagisom niet, men bestaan een goed. Billy Samard Maggi Tommy Nagamon, now that you're gone. And the Tashito Kapan, Magashao Mangati Bajim.